0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die erop.
1: Nee, dat is wel.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, die soldaten jong. Zet even mis, ja, is het beslist, toepen, de keel, de wolke knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rust blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, ja, wat doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

Jan. Let even me, ja, in het beugelen stoppen. We kregen de morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen even. Ja, zo, ja. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

rum je preuien. Und hey, hey, en de jaren voor de wat los war. De hand pof, rane beu, alle popjes aan de kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal dat een jong? Zet het voor mij, ja, is het meeglees, doe per, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo jaren te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hadden ze er niet meer zaken, maar dat was niet zo, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja,